top 2.

0: headlines.
1: Goedemorgen. De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-3 van Nieuw-Zeeland na twee doelpunten van Leandro Trossard en een doelpunt van Kevin De Bruyne. Het is nu afwachten tegen wie ze het opnemen in de 16e finales. Dat hangt af van het duel tussen Egypte en Iran. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Kaapverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we het iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. En dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
2: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: 75 mensen testen positief op drugs. De dag begint zonnig, het wordt opnieuw erg warm, maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan. Dit is

And DJ B, won't you turn it up?

0: is top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemorgen. De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van Nieuw-Zeeland na 2 doelpunten van Leandro Trossard, een doelpunt van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Het is nu afwachten tegen wie ze het opnemen in de 16e finales. Dat hangt af van het duel tussen Egypte en Iran. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Kaapverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we het iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. En dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
2: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: 75 mensen testen positief op drugs. De dag begint zonnig, het wordt opnieuw erg warm, maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
0: Dit

2 gehackt. Secrets Festival. That's the one. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheim. Ontdek alles over Secrets. Straks vanaf 4 uur. Top 2. We make you move. Donderdag.

0: Top 2. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedemorgen. De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Je hoort analist Mark de Grijze.
2: Als je het verschil in kwaliteit ziet van de twee spelerskernen, dan is het eigenlijk een normale uitslag. Enige minpuntje is dat tegendoelpunt en dat we er misschien nog meer hadden kunnen maken. Maar ja, voor de mensen die twijfelden vooraf aan deze wedstrijd om die te winnen, ja, nu toch een keer bij jezelf te raden gaan.
1: Onder meer Leandro Trossard scoorde 2 keer. Hij was achteraf ook enorm tevreden.
3: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes ervoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer heel veel kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
1: In de volgende ronde nemen de Rode Duivels het op tegen een van de beste derdes op het WK. Mogelijke tegenstanders zijn dan Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Caverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger.

0: start je zomer goed.
1: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
0: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
2: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
0: Top 2.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Eurosilo. Dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo. Voor een boon in het groen.
4: Zeg, daytraden. Is dat niet alleen voor experts?
5: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
6: Hey mama's en papa's.
7: Wij zijn Tarzan.
8: En Jane.
7: Zin om iets leuk te doen met de kinderen?
9: Wij hebben de oplossing.
8: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
7: komen de kids een dagje ravotten.
8: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
10: Je komt toch eens langs, hè?
11: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
12: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
13: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het klein strand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
14: Start je zomer goed.
15: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
14: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
15: Kom je langs?
16: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
17: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezel.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Opgeluchte reacties na de kwalificatie voor de tweede ronde van onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn groepswinnaar. Leandro Trossard was blij met zijn twee doelpunten en zei dat er nooit twijfels waren over een mogelijke uitschakeling. Al was er ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia, zag sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
2: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde keyplayers van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interview zo, ging het er ook over. Die zei, ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
1: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren, zegt Amber Zee van de federale politie.
3: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit, sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
1: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg zo meer samenvoegen omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. Het is zonnig en warm. Lokaal is er ook onweer mogelijk. Maxima tot 38 graden, aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm, met kans op onweer. Maxima tot 30 graden. Volgende week wordt het frisser bij 26 graden.

2 gehackt. Secrets Festival. That's the one. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheim. Ontdek alles over Secrets. Straks vanaf 4 uur. Top 2. We make you move. Donderdag.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja, ook.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Uit Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
5: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
6: Hey mama's en papa's.
7: Wij zijn Tarzan.
8: En Jane.
7: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
8: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
7: komen de kids een dagje ravotten.
8: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
7: Je komt toch eens langs, hè?
5: Moed u van.
4: Een liquidator wint. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
9: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
4: Ik raag dan niet om uges, hè.
10: Ze had Kato dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
4: Goosses, mijn geen op nee.
10: Het moet weer al juist te zien, hè.
4: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
10: Dat kan je niet verzakken, hè?
4: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
2: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: headlines. Goedemorgen. Oplichting bij de Rode Duivels na de kwalificatie voor de tweede ronde op het WK voetbal. De Duivels pakten hun grootste zege ooit op een WK en wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland. Volgens Jeremy Doku hebben we eindelijk de echte Rode Duivels gezien. Thibaut Courtois wil dan weer zo ver mogelijk geraken. Maar er was ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia, vertelt sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
1: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde keyplayers van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interviewzone ging het er ook over, die zei, ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
0: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
2: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
0: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Het is zonnig en erg warm. Aan de kust is er regen en onweer. Maxima tot 38 graden. Aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm met kans op onweer. Maxima tot 30 graden dan. Volgende week wordt het frisser bij 26 graden. Dit is

0: wordt top 2 gehackt. Secrets Festival.
1: That's the one.
0: 1 en 2 augustus, Kasteeldomein Zellaar, Bonheim. Ontdek alles over Secrets. Straks vanaf 4 uur. Top 2. We make you move. Donderdag

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
3: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
4: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
5: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
6: Ja.
5: Zie je slim? Tuurlijk, kun je ding voorspellen.
6: Alleen, wat zie je wel mee?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Uit Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko?
5: Mo.
6: Baie.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
5: Ja, dat wel.
7: Modu van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
8: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
7: Moduvan.
6: Gelik wie dat er wint, wie er mooi kom je net de zak slimmer.
9: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Ik raag dan niet om uges, hè.
12: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
11: Goosses, mijn geen op nee.
12: Het moet weer al juist te zien, wij.
11: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
12: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
11: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
13: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse haven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
14: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
15: Start je zomer goed.
16: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
15: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
16: Kom je langs? Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
17: Ja, hallo maat. Wat is dat met jouw totten?
18: Ja, vent. Ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
17: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
18: Sun wie?
17: Sun Systems.
19: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
18: Ja, chique ding is dat, hè.
17: Sun Systems.
20: Ja, hallo maat.
8: Pure lijnen, volledig op maat gebouwd, ontworpen om gezien te worden. High-end gaming PC's en workstations van Fan Systems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
21: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
22: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Tickets campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.
8: Top 2.

0: Nieuws. Goedemorgen. Oplichting bij de Rode Duivels na de kwalificatie voor de tweede ronde op het WK voetbal. De Duivels pakten hun grootste zege ooit op een WK en wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland. Volgens Jeremy Doku hebben we eindelijk de echte Rode Duivels gezien. Thibaut Courtois wil dan weer zo ver mogelijk geraken. Maar er was ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia. Vertelt sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
1: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde keyplayers van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interviewzone ging het er ook over, die zei, ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
0: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
2: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
0: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Het is zonnig en erg warm. Aan de kust is er regen en onweer. Maxima tot 38 graden. Aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm met kans op onweer. Maxima tot 30 graden dan. Volgende week wordt het frisser bij 26 graden.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strijdt.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Duivels.
1: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
2: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
1: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en hij wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket, en dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
3: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
1: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. En over een kwartier vliegt een asteroïde langs onze aarde, op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
4: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan. Dus er is geen enkele kans dat deze asteroïde zal inslaan.
1: De asteroïde is vanuit ons land niet zichtbaar, omdat het overdag is. In delen van Noord- en Zuid-Amerika kan je hem wel spotten. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer, morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.

0: like I'm strong, but if something ever happened to you, I think it will break me.
1: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
2: Ja, hey, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
1: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
2: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
1: Amai. Ik zie dat ze ook met haar as kunnen doen.
2: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.
3: Dit is Top 2.

wordt top 2 gehackt. Secrets Festival. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheim. Ontdek alles over Secrets. Straks vanaf 4 uur. Top 2. We make you move.

0: brain.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
5: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
6: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
7: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
6: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
7: Sun wie?
6: Sun Systems.
8: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
7: Ja, chique ding is dat, hè.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.
9: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
10: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2, vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge of begin.be.

0: Friends.
1: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
2: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
1: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en hij wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket. En dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
3: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
1: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. En over een kwartier vliegt een asteroïde langs onze aarde, op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
4: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan, dus er is geen enkel...

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.

0: Friends.
1: Goedemiddag. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verzekert dat er geen ziekenhuizen zullen sluiten als gevolg van de ziekenhuishervorming die hij wil doorvoeren. Van den Broeke wil de zorg zo meer centraliseren. In totaal zullen zo'n 30-tal ziekenhuizen geen algemeen ziekenhuis meer kunnen blijven. Je hoort minister van den Broeke.
2: Ze hebben eigenlijk niet de schaal om in de toekomst die gespecialiseerde zorg dag en nacht goed aan te bieden. En we willen eigenlijk, waar ziekenhuizen die schaal niet hebben, gewoon een specialisatie op dagactiviteit. Voor mensen die ouder zijn, mensen die revalidatie nodig hebben, dagziekenhuis. Dat is de toekomst.
1: Vooral in Oost-Vlaanderen is de impact groot. Daar komen 5 ziekenhuizen in het vizier. Onlinebank MeDirect trekt naar het grondwettelijk hof tegen de verhoging van de bankentax. Dat heeft de CEO gezegd in een interview met Le Soir. De bankentax is een extra belasting voor banken om het begrotingstekort aan te pakken. MeDirect is niet tegen de tax, maar wil dat die anders berekend wordt. Zo zou die volgens de bank kleinere banken veel harder treffen, tot zelfs 20% meer. MeDirect vreest daarom dat de concurrentie met grote banken te groot wordt. En de Verenigde Staten hebben bijna 400 websites offline gehaald omdat je er illegaal WK-wedstrijden kon kijken. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Zo'n illegale streams zijn een schending van de auteursrechten, maar het is ook gevaarlijk voor de kijkers, want de sites zijn onbetrouwbaar en willen soms persoonlijke data, zoals bankgegevens, stelen. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, behalve aan de kust. Daar regent het. Maxima tot 26 graden aan zee, in het binnenland 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer, morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.

Top 2 gehackt. Secrets Festival. That's the one. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonnij. Ontdek alles over Secrets. Straks vanaf 4 uur. Top 2. We make you move. Donderdag

0: sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Aston Beach Festival, 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
6: Start je zomer goed.
7: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
6: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
7: Kom je langs? Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
8: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D-artists, architecten en creators voor Fansystems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.

0: Headlines. Goedemiddag. Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
1: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
0: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn, hitte en onweersbuien. In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan, een tweede slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. En er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardement uitgevoerd op Iran. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
2: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door Secret.

0: 2 hakt.
1: 6 uur lang duiken we in de wereld van Secrets. Het is een gloednieuw festival dat het eerst haar adem gaat happen op 1 en 2 augustus in Bonheide. Ze gaan het 6 uur lang hier de radio hacken en ik ga dat doen hier samen met de organisatrice. Dag Anne.
2: Hallo, dag Valerie.
1: Zeg, ben je er klaar voor?
2: Ja, helemaal.
1: Hoe is dat voor de eerste keer zo'n festival organiseren? Is dat met de nodige stressjes hier en daar?
2: Ja, hier en daar wel. Hè. Het is nog veel zoeken, maar ik voel dat we er gaan komen.
1: Oké, heb je al ervaring met het organiseren van events?
2: Goh, we hebben een kasteeldomein waar dat festival ook gaat plaatsvinden.
1: In Bonheide?
2: In Bonheide. En daar hebben we al kleinere evenementjes georganiseerd.
1: Oké.
2: Niet van deze grootorde.
1: Oké. Dus deze keer gaan jullie het iets groter gaan aanpakken. Maar om even terug naar de basic te gaan. Wie of wat is Secrets? Of waarvoor staat Secrets?
2: Ja, Secrets staat vooral de Z achteraan. Het is speciaal geschreven. Dus we hebben
1: met een Z.
2: Ja, Secrets is met een Z achteraan. En de Z komt dan van Zelaar, van de naam van het domein. Zo is dat een beetje tot stand gekomen. Ik denk dat we meer dan 50 namen hebben opgeschreven en dat was de winnaar.
1: Oké. Waarom dan uiteindelijk zo'n eigen festival organiseren? Of ja, beter gezegd, hoe begin je daaraan? Ja, je hebt dan wel een... Je hebt het domein.
2: Ja.
1: Ja, en dan?
2: Dat was eigenlijk de insteek. Een fantastisch domein, een kasteel erop. Dat vraagt gewoon voor zoiets te organiseren. Hoe begin je daaraan? Je begint met de DJ's uiteraard, denk ik. Als je een goede line-up kunt bij elkaar krijgen, dan volgt de rest vanzelf. Hè.
1: Ja, we gaan zo meteen al iets dieper in op die line-up en al de DJ's. Maar blijf we hangen met Secrets bij Top Hekt hier met de Z van Zelaar.
0: Top 2 haakt. Secrets.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Hey mama's en papa's.
4: Wij zijn Tarzan.
5: En Jane.
6: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
7: Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
8: komen de kids een dagje ravotten.
5: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
9: Je komt toch eens langs, hè?
10: Mo, zie je kameretten van bij mode van?
11: Ja, ook.
10: Zie je slim?
11: Tuurlijk.
10: Kun je ding voorspellen?
11: Alleen, wat zie je bij mij?
10: Wie had er 2K winnen?
11: Duitsland.
10: Joi.
11: Mo of nee, Marokko.
10: Mo.
11: Baaien.
10: Ja.
11: Frankrijk.
10: Ja, stop, mo. Is het dan zeer van nee? Je kan hier niks voorspellen.
11: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
10: Ja, dat wel.
11: Moet je van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
12: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
11: Modu van.
13: Helikwi dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
14: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
15: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
16: Ik raag dan niet om uges, hè.
17: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
16: Goosses, mijn geen opnij.
17: Het moet weer al juist te zien, hè.
16: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands Aftrucks.
17: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
16: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
12: Aston Beach Festival, 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
18: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
19: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is dus een beetje sauna.
18: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
19: Sun Wiener?
18: Sun Systems.
20: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
19: Ja, chique ding is dat, hè.
18: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
21: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Béguin. Torhoutsesteenweg in Oostende of béguin.be.
22: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten. Camping Kitschclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.
12: Top 2. We make you move.
23: Top 2 haakt. Secrets.

0: Op 2 haakt.
1: De muziek is hier zorgvuldig gekozen door de mensen van Secret Festival. En het is geen secret dat Secrets in Bonheide plaatsvindt, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Met de Z van?
2: Zelaar.
1: Ha. Zeg, het is wel echt een heel erg mooie en bijzondere locatie, hè?
2: Ja, absoluut. Het is echt een prachtig domein. We hebben een prachtig kasteel staan. Het is echt de moeite waard.
1: En jouw man heeft daar iets mee te maken?
2: Ja, mijn man heeft erfpacht op het kasteel, alleen op de gebouwen en de gronden er rond.
1: Heel zot.
2: Ja, dat is echt wel zot. Echt plezant.
1: Goed, dus dan heb je daar een domein met een kasteel. En dan heb je dit hele festival te organiseren. Maar hoe begin je dan daaraan? Want ja, je moet je ruimte dan indelen. Dus hoe gaat dat in zijn gang?
2: Ja, mijn man is vooral bezig geweest met hoe dat het festivalterrein er zou gaan uitzien. Hij heeft dan beslist dat het podium vlak voor het kasteel komt te staan. We gaan het podium bouwen met twee grote torens die dan eigenlijk ja, een beetje gelijk als de torens van het kasteel gaan zijn. Maar onze decor is dan eigenlijk het kasteel. Hè. Dus ja. We gaan een minimalistisch podium hebben met dan als decor het kasteel.
1: Ja. Je kijkt dus als bezoeker naar het kasteel.
2: Ja, absoluut.
1: Oké, tof. Heel goed. Ja, ik denk, het is nu de eerste keer dat jullie dat doen, maar richting de toekomst gekeken, dat er wel nog wel wat uitbreidingsmogelijkheden zijn als je dan op zo'n groot domein zit.
2: Ja, eventueel wel. We hebben nu heel de strook voor het kasteel die we gaan benutten als het festivalterrein. Maar we hebben nog een wijde gedeelte, zal ik zeggen, naast het kasteel. Wat we eventueel, mits als de vergunningen het toelaten, ja. Misschien nog een kleine tweede stage kunnen zetten, maar dat is echt toekomstmuziek.
1: Ja, zeker. Ja. Komt goed. Zeg, wat is dan zo de grootste troef van jullie festival?
2: Goh, ja, het kasteel, uiteraard. Hè? En onze line-up vind ik ook wel een hele grote.
1: Zeker. Mag je zeker trots op zijn. Het Secrets.
0: Top 2 haakt. Secrets.

0: Friends.
1: Goedemiddag. Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
2: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
1: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn, hitte en onweersbuien. In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan, een tweede slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. En er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardement uitgevoerd op Iran. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door...

0: ontwikkeling vandaag, net dat tikkeltje anders, want 6 uur lang nemen de mensen van Secret het hier over. Of ja, toch alleszins an. En if you like what you hear, dan moet je zeker afkomen op 1 en 2 augustus. Want dan doen ze het voor de allereerste keer. En geen festival zonder een line-up. Hoe begin je daar nu aan, An?
1: Ja, je begint een beetje te denken van, goh, waar ging ik vroeger op uit?
0: Aha.
1: Als we naar de discotheken gingen. Wie hoorden we graag? Wat hoorden we graag? En ja, ik heb toch wel mijn best gedaan, denk ik.
0: Heb je dan gewerkt met een soort van lijst van most wanted DJ's? Of hoe zet je eigenlijk die muzikale lijnen? Want het is ook, het gaat van links naar rechts ook wel. En ik denk dat dat ook wel een beetje de bedoeling is dat jullie willen brengen bij Secrets.
1: Ja, absoluut. We willen graag een beetje variatie brengen. Het moet niet de hele dag hetzelfde zijn. Iedereen mag zijn eigen ding doen. Er is wel een rode draad die ik wel een beetje wil behouden tijdens de 2 dagen. En dat is dat er toch wel een paar bootlegsjes of zo gedraaid wordt. Of toch herkenbare muziek voor de mensen, want herkenbare muziek doet dansen.
0: Ja, zo af en toe een bekend vocalke.
1: Ja.
0: Maar voor de rest mag je dan weer lekker diep gaan.
1: Ja.
0: Oké. Heel wat mooie namen te spotten. Op jullie festival is er zo eentje waar dat jullie het meest trots op zijn?
1: Oh, eentje. Ik ben trots op heel mijn line-up.
0: Zeker, goed gedaan ook.
1: Bijvoorbeeld de Push is een Junior Jack. Daar ben ik toch ook wel heel blij mee.
0: Zeker.
1: De Mackenzie, Jan Vervloed. Allee. En dan ook meer lokaal gegaan. Hè. Ik vind dat toch ook wel belangrijk dat we bij de lokalen toch ook wel eens de kans kunnen geven.
0: Jazeker, absoluut. Ja. Hoe begin je daar dan aan? Contacteer je die mensen zelf of komen ze dan ook naar jou toe?
1: Ja, er zijn er die zelf sturen. Want we hebben er eentje die van zijn eigen eigenlijk naar ons gekomen is. En hebben er dan ook mee opgezet. Dat is de B-Ray. Maar we hebben dan ook een Kenny, dat is een goede vriend aan huis, zal ik zeggen.
0: Aha, leuk.
1: Die heeft ook met een verjaardag komen spelen en ik vond dat hij dat heel goed gedaan had. Dus hij mocht van ons ook komen.
0: Zeker. Zeg, vond je het een moeilijke puzzel om te leggen? Want je hebt dan natuurlijk een idee van wie je allemaal op je festival wilt. Maar natuurlijk is dat planninggewijs ook niet altijd evident, want tussen de DJ-zomer heb jij veel nee's gekregen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Okay.
1: Ik vond dat er eigenlijk nog heel veel DJ's beschikbaar waren. Soms was het wel een beetje puzzelen met de uren. Maar eigenlijk waren ze bijna allemaal beschikbaar die dat ik gestuurd heb.
0: Oké. Zeg, ja. Goed gedaan, goed geweest daar. De Kenny, daar hebben we ook nog een set van liggen. Hè? Dus weet je wat we daarvan kunnen verwachten?
1: Kenny die speelt heel goed. Ja, hoe moet ik het zeggen? Je moet dat naar luisteren. Dat is echt dansbaar. Het is herkenbaar. En daarom dat ik dat eigenlijk wel heel goed vind.
0: Ik ben heel benieuwd. Kenny in de mix.
2: Top 2 Hacked. Secrets.
3: Let me take you on a journey. Come with me on this journey. I hear home in that bass. Turn my face to the place of the sun. I dance in tongues. Tongues of spirit speaking myth as I journey inside abyss, sweet, sweet abyss.

0: zo snelheid, jong. En die van computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Top 2. Top 2 hacked. Secrets.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Hey mama's en papa's.
3: Wij zijn Tarzan.
4: En Jane.
2: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
4: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
2: komen de kids een dagje ravotten.
4: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
2: Je komt toch eens langs, hè?
5: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
6: Ja.
5: Zie je slim?
6: Tuurlijk.
5: Kun je je ding voorspellen?
6: Alleen, wat zie je wel mee?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko.
5: Mo.
6: Baie.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop, mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
5: Ja, dat wel.
1: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
7: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Modu van.
6: Gelik wie dat er wint. Wiedermaal ik kom in het zak slimmer.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Ik raag dan niet om u, hè.
11: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
10: Goosses, mijn geen op nee.
11: Het moet weer al juist te zien, wij.
10: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
11: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
10: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
12: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse haven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
13: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
14: Start je zomer goed.
15: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
14: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
15: Kom je langs?
16: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
17: Geen lag. Geen compromissen. Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

0: 2 hart.
1: Oké, even een kleine vibe check. Secrets, nog alles oké? Okay?
2: Ja hoor.
1: Zeker. Er zit al bijna een helft van een 6 uur lange radio takeover hier op Top 2. En we gaan het nog even hebben over iets dat bijna even belangrijk is dan de muziek. Namelijk het eten. Want wat heerlijks valt er allemaal te smullen op Secret?
2: Ja, wel wat eigenlijk. We hebben verschillende foodkramen staan.
1: Uh-huh.
2: We hebben een frietkraam, een kraam met visgerechten en pizza in Italiaans. En dan ook nog ijsjes, speciale ijsjes, swirls.
1: Dat ken ik niet. Een soort softijsachtig of zo?
2: Ja, een soort softijsachtig. Met dan speciale toppings erop die je zelf kunt kiezen.
1: Oké, okay, leuk. Dat is een heel groot, vrij breed gevarieerd aanbod. Dat is voor eigenlijk als je zo een hongerken hebt richting de avond. Of als je al wat gedronken hebt en even wat zakken. Maar je hebt ook iets waar je eigenlijk een goed focus kunt gaan leggen voor het festival.
2: Ja, we hebben onze Secrets Brunch. Dus dat wil zeggen dat je binnen in het kasteel kan komen een ontbijtformule doen. Dat is wel heel speciaal, want de plaatsen zijn ook beperkt.
1: Uh-huh.
2: En dat is dan van 11 tot 1. En dan kan je eigenlijk na de brunch gewoon het terrein op en dan begint het festival. Dus dat is ideaal.
1: Oké, okay, en wat kunnen de mensen daar allemaal dan krijgen?
2: Dat is ook redelijk uitgebreid. Dus je hebt echt charcuterie, groentjes, salades, eitjes, spek, worstjes. We hebben koffiekoeken, verschillende soorten broodjes en dan dessertmogelijkheden, muffins, taart. Het is echt heel uitgebreid.
1: Ja, het is eigenlijk een soort van VIP-formule eigenlijk. De Secret Brunch, dat eigenlijk dan een soort ontbijt dan toch achtig
2: ja,
1: is.
2: Zo
1: moet ik het zien, ja. En hoe zit dat met de drankjes?
2: Ja, dus de dranken op het ontbijt zijn bij inbegrepen.
1: Uh-huh.
2: Maar als we nu bijvoorbeeld zeggen, ja, we willen graag een flesje cava bij het ontbijt, die zijn ter plaatse gewoon bij te bestellen.
1: Ja, en hoe zit het met die tickets? Kunnen mensen daar nog tickets voor kopen?
2: Ja, zeker. Er zijn nog altijd tickets beschikbaar voor de Secrets Brunch. Zowel voor zaterdag als voor zondag. En die kunnen ze vinden gewoon op de website www.secrets.be.
1: En het gaat sowieso een zeker goed ontbijt zijn, want jullie doen dat wel vaker daar hè, op
2: ja,
1: de site.
2: Ja, dat is voor ons een formule die we al 4-5 jaar, denk ik, ondertussen uitoefenen in het kasteel. Iedere zondag en feestdag met de formule van het kasteeldomein zelf.
1: Oh, het klinkt heerlijk. Ik krijg er alvast honger van.
0: Top 2 haakt. Secrets.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt BNIX, dat is het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
2: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
1: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. Lange wachtrijen op het festival Werchter Boutique. Het systeem om je festivalbandje op te laden met bonnetjes ligt plat. Daarom moet iedereen fysiek aanschuiven voor bonnetjes. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
3: Er is dus een probleem voor mensen die via de app van Werchter Boutique bonnetjes willen kopen. Dat systeem ligt plat, dat zegt ook de organisatie. En daardoor moet iedereen nu manueel zijn bonnetjes aankopen aan de kassas. Lange wachtrijen als gevolg en sommige mensen moesten zelfs 3 kwartier aanschuiven. Maar nu zou het probleem alvast deels opgelost zijn.
1: In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze trof op straat een gewonde aan. Een 2e slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak nu. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in dezelfde periode normaal gezien maar 7 per dag zijn. In totaal kregen de hulpdiensten 3400 oproepen. 30 mensen kregen een hartstilstand. Er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op Iran. En in Noorwegen hebben 1000 mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte, begin deze maand, hebben al bijna 17.500 Nooren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes een longtransplantatie. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond de 25 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door Psycho.

0: Top 2 hakt.
1: Secrets, het is een goed nieuw festival in Bonheide. En het gaat door op 1 en 2 augustus met een heel erg mooie line-up. En ik denk, ik gok eigenlijk, dat het decor even mooi gaat zijn als die line-up.
2: Ja, we gaan daar zeker ons best voor doen. Hè?
1: Ja, jullie hebben een prachtig kasteeldomein alleen al. Dus ik denk dat dat al... Ja,
2: het is al veel decor op zich.
1: Ja?
2: Ja.
1: En wat hebben jullie zo voor de rest nog voorzien? Buiten het kasteel dat jullie er zelf al hebben?
2: We gaan het natuurlijk allemaal mooi versieren.
1: Ja.
2: We hebben mooie versieringen gevonden voor zowel aan de VIP als aan het podium als aan de inkom. Maar daarbuiten hebben we misschien ook nog wat randanimatie die gaat komen. Ik wil nog niet te veel over vertellen. Het mag nog wel een beetje een verrassing zijn. Maar
1: okay.
2: Het gaat zo een beetje in de richting van de steampunk. En die gaan redelijk grote toestellen bij hebben, wat dat toch wel indrukwekkend gaat zijn. En die gaan daar ook mee rondrijden als animatie.
1: Oké, goed. Ja. Want er is één podium, hè? Voorzien?
2: Ja, ja,
1: er is een podium, er is randanimatie. Er gaat een zot decor zijn. Ik ben vooral heel erg benieuwd wat het gaat geven.
2: Ja.
1: Hebben jullie samengewerkt met een bureau die dat had ontwikkeld? Of doen jullie dat ook gewoon allemaal zelf?
2: Ja, we gaan het allemaal zelf doen.
1: Oh, zot, ja. Zot. Ja. Zeg, zot decor en een zotte line-up. En jullie hebben ook wel de nodige rekening gehouden met de locals.
2: Ja.
1: Want ik heb nu ook een set klaarstaan van Raf K. Dus ja, hij is vanzelf. Hij is op de berg, dus het gaat daar ook een thuismatchje zijn.
2: Ja, dat denk ik wel. Dus veel mensen uit de buurt kennen hem ook wel. Hij heeft vroeger ook nog wel in Illusion en zo gedraaid. Dus dat zijn toch... discotheken van in de buurt, dat de mensen toch wel kennen.
1: Heerlijk. Rafka hier in de mix bij Top 2.
0: Top 2 hakt. Secrets.

0: 2 hacked.
1: Straight van op de line-up. Hallo, DJ Licious.
2: Hallo.
1: Zeg, we bellen jou met de top 2 hacked over Secret. Want jij staat daar dus mee ook op die line-up.
2: Dat klopt, ja. Ik ben heel benieuwd, want het is een nieuw festival, dus dat is altijd spannend.
1: Ja, heb je zo misschien... Wat verwacht je daarvan? Heb je er een soort van idee van, op basis van de naam Secret?
2: Ik laat het volledig op mij afkomen. Ik moet wel zeggen dat meestal festivals die voor het eerst doorgaan, mij altijd het meeste verrassen en altijd het leukste zijn, omdat... Ja, er is nog niet echt een precedent geschept of zo in het verleden. Dus ja, je kunt eigenlijk heel veel kanten uitgaan. Dus je kunt altijd wel leuk en spannend om te doen.
1: Oh wel ja, de toon die moet inderdaad nog gezet worden. En DJ Licious heeft een heel zware taak gekregen. Want je mag zelfs de eerste festivaldag, zaterdag 1 augustus, gaan afsluiten.
2: Ik heb dat gehoord, ja. Dat is een zeer, zeer, zeer grote eer die ik met heel veel plezier invul.
1: Goed, we zien jou op zaterdag 1 augustus op Secret. Maar ik gok dat jij ook nog wel een heel erg drukke festivalzomer tegemoet gaat, hè?
2: Ik mag absoluut niet klagen. Elk jaar denk ik dat de mensen mij gaan beu zijn, maar elk jaar wordt het drukker. Dus ik vind dat een heel fijne evolutie. Er staan een paar heel leuke festivals op de planning. En er zijn er zelfs 2 die ik eindelijk van mijn bucketlist mag schrappen. Dus ik ben een hele gelukkige mens.
1: Mag jij al sharen of is het nog niet aangekondigd?
2: Ik weet niet wanneer het wordt uitgezonden. Ik ga het niet jinxen. Ik ga het toch nog even voor mezelf houden. Maar mensen zullen het wel zien verschijnen ook.
1: Voilà,
2: het is echt heel cool dat ik die eindelijk mee doe.
1: Ah, wel, ik zou ze gewoon doorverwijzen naar jouw socials. En daar kunnen ze natuurlijk alles volgen.
2: Exact.
1: Hè? Voilà. Zeg, je hebt april is al ondertussen eventjes geleden. Die nieuwe release met Milo. Maar ligt er nog wat op de plank? Kunnen we nog wat verwachten voor de zomer, tijdens de zomer?
2: Sowieso ligt er altijd iets op de plank, maar de single doet het momenteel zo goed. We staan ook in een ultratop. We zijn nu in Duitsland en Oostenrijk is dan beginnen bewegen en in Zwitserland. Dus voorlopig laten we de single nog heel even doen, maar er komt wel wat clubby materiaal aan binnenkort. En dat gaat wel heel erg knallen, dus er komen veel leuke dingen aan. Maar het zal voor nog een maandje en een half wachten zijn, vrees
1: ik. Ik zou vooral zeggen, laat die single nog maar goed bollen, want hij is goed bezig. We spelen hier ook bij top. Dus voilà, merci dat we jou mochten bellen, DJ Licious. En we zien jou dan op Secret.
2: Alright, see you there.
0: Top 2 hacked. Secrets.

0: Goedenavond. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in deze periode gemiddeld maar 7 per dag zijn. Bij ons is er een grote druk op de ambulancediensten en spoed. Die komen stilaan in de buurt van hun maximumcapaciteit. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
1: Wij volgen dit echt van uur tot uur op met de spoeddiensten van de ziekenhuizen, met de ambulancediensten. We hebben de ambulancediensten ook al op een aantal plaatsen echt versterkt. Dat kunnen we ook. Maar op een bepaald moment kom je natuurlijk aan een limiet. En dan is het zaak van ervoor te zorgen dat mensen thuis zichzelf goed verzorgen. En dat je natuurlijk ook geen grote accidenten krijgt op events.
0: Het festival Werchter Boutique neemt alvast extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
2: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk. Mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
0: Daarnet stonden er op het festival nog lange wachtrijen om bonnetjes te kopen. Dat probleem is intussen van de baan. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt Phoenix, het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Liebot.
3: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
0: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen en er zijn ook al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen er 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was het snelste in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
4: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door Secret.

0: 2 haakt.
1: Het Belgisch weer dat kan 4 seizoenen op 1 dag geven. Maar laten we vooral hopen op heel veel zon op 1 en 2 augustus tijdens Secret, toch?
2: Ja, liefst wel.
1: Zijn jullie daar een beetje op voorzien? Of gaat het met tenten zijn of met geen tenten?
2: We gaan eigenlijk geen tenten zetten. Omdat we graag willen, als de mensen het terrein betreden, dat het kasteel eigenlijk mooi in de picture staat. Hè. Maar als we nu echt wel regenweer geven, dan voorzien wij wel een grote tent in het midden van het festivalterrein.
1: En weer of geen weer, in wind of in regen, iemand die daar sowieso ook gaat zijn en die hier nu ook in de house is, van op de line-up van Secret is B-Ray. Goeiedag.
3: Goeiedag.
1: Zeg, je hebt wel een speciale relatie eigenlijk met Secret, hè? Vertel.
3: Ja, inderdaad. Ik zat zelf met het idee om iets te organiseren op het domein van Zellaar. Uh-huh. En zo ben ik met hen in contact gekomen, maar omwille van vergunningen en dergelijke meer, hadden zij voorgesteld om dit jaar deel te nemen aan het Secrets Festival. Dus ik sta ook op de line-up bij deze.
1: Wat dacht jij? Dat is even goed.
3: Dat is even goed.
1: Heerlijk. Zeg, B-Ray, van waar komt die heerlijke naam eigenlijk?
3: Ja, B-Ray is de B van mijn voornaam, van Bert. En Ray staat voor paradijs in het Bulgaars. Dus een van mijn topfans is een Bulgaarse, is een schoonzus van mij.
1: Aha.
3: En die kwam met die naam naar voren en zo is die ontstaan.
1: Heerlijk. Zeg, je bent zelf van Heis op den Berg, dus je had eigenlijk gewoon een klein beetje thuismatch worden.
3: Dat gaat inderdaad een thuismatch worden.
1: Oh, heerlijk. Je pakt ook keiveel volk mee dan.
3: We gaan wat volk meenemen, inderdaad.
1: Heerlijk. Zeg, we hebben ook een mix van jou. Je gaat zo meteen in de mix. Wat ga je doen? Wat ga je brengen? Wat is jouw muzikale identiteit?
3: Ik draai voornamelijk Afro House, met melodic afgewisseld. Voor mij moet de zomer erin zitten en dat is ideaal voor Secrets Festival.
1: Oké, alright. Dat klinkt als al heel goed. Dus kijk heel erg uit naar jouw set tijdens Secrets, maar hier dus ook op top 2.
0: Top 2 haakt. Secrets.

0: blinken staat het gloednieuw. En ze moet vooral nog voor de allereerste keer plaatsvinden. Dat gaat gaan op 1 en 2 augustus. Maar er mag misschien toch ook al een klein beetje gekeken worden naar de toekomst, Am.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, wat is jullie droom? Waar willen jullie met Secret naartoe gaan?
1: Wij willen eigenlijk gewoon ieder jaar dat festival organiseren, omdat we vinden dat het daar een ideale plek voor is. Veel groter moet het zeker niet worden, mits misschien met de jaren dan de tweede stage, maar dat moet zeker eigenlijk niet voor de eerste jaren zijn.
0: Nee, zeker.
1: Gewoon stilletjes groeien.
0: Ja, is het echt zo wel het doel om een tweede stage, misschien zelfs een derde stage of een vierde stage te bouwen?
1: Nee, zoveel plaats hebben we niet.
0: Nee, ja, ik kan me niet inbeelden. Ik moet er eigenlijk eens een keertje gewoon naartoe komen. Hè. Hebben jullie wel concrete plannen voor de toekomst? Of dat er echt al iets is van... Mogen we eigenlijk zeggen, er komt een Secrets volgend jaar?
1: Ja. Zeker.
0: Ah, oké, voilà. Goed. Dat is bij deze al genoteerd voor 2027. En als je echt, echt gek mag doen en dromen, zijn er zo ook van die zotte mensen die je graag eens op de line wilt zien?
1: Oh, als ik nu echt, voor mij persoonlijk, ik zou graag een Armand van Helden een keer willen binnenhalen. Ja.
0: Ik denk dat dat wel een haalbare kaart is, Anne.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Zeker.
1: Ik heb er al wel contact mee gehad, maar het zal nog niet voor dit jaar geweest zijn.
0: Hey, kijk. We gaan eerst het eerste keer eens afwachten. 1 en 2 augustus in Bonaire.
2: Top 2 haakt. Secrets.

0: 2 Hart.
1: Met nog steeds Taking Over Secrets in Bonheide. Op 1 en 2 augustus is dat in het kasteeldomein van Bonheide. Een kasteel, dus dat betekent heel veel ruimte en heel veel plaats. Allee, dat gok ik toch.
2: Ja, absoluut. Heel veel plaats.
1: Vooral hoe geraken mensen daar? Is er parking voorzien? Kunnen ze daar met de auto naartoe komen?
2: Ja, zeker. We hebben een hele grote parking vlak voor het domein. Het gaat normaal gezien allemaal heel goed aangegeven staan hoe dat de wagens moeten rijden. We hebben een kiss-and-ride zone als de mensen willen afgezet worden. En anders is het gewoon op de parking. Maar met de fiets kan ook, want we hebben ook een fietsenparking op de parking. En er komen wel veel mensen met de fiets.
1: Ja.
2: Allee, zeker als het goed weer is.
1: Ja, ik denk dat het wel zo'n leuk dorpsgegeven gaat worden. Hè? Dus dat er heel veel mensen vanuit de buurt ook wel nieuwsgierig zijn naar het nieuwe festival dat jullie daar aan het organiseren zijn. Hè? Eventuele mogelijkheden om wel met openbaar vervoer te komen.
2: Ja, er is een bushalte vlak voor. We liggen vlak bij Mechelen, waar dat dan ook het treinstation is. Dus in C denk ik wel dat dat ook een mogelijkheid is.
1: Voilà, je hoort dat. Je bent dus niet de hele dag onderweg. Je kan makkelijk de auto parkeren, de fiets parkeren en zelfs het openbaar vervoer nemen. Om even terug te prikken op die line-up. Ik vind dat er wel nog heel wat vrouwelijks te spotten valt daarop.
2: Ja, absoluut. We hebben daar toch zeker ons best voor gedaan. Want ja, ik vind dat de vrouwen toch ook wel goed DJ kunnen spelen. Het is niet alleen de mannenwereld.
1: Nee, zeker. Want jij bent zelf ook als organisatrice, als vrouw, dat zie je ook niet zot heel veel. Dus een beetje girl power. En hebben dan ook een setje nog klaarstaan van Rafikaan, waar we nu naar gaan luisteren.
0: Top 2 Hart. Secrets.

0: 2 haakt.
1: Money, money, money. Het is heel erg belangrijk om je eten en drinken te nuttigen. Maar hoe nemen mensen best geld mee? Is dat cash?
2: Goh. Dat mag altijd. Nee, we hebben een cashless betaalsysteem. Mm-hmm. Mensen krijgen een kaartje bij de inkom, waar dat ze dan centen kunnen opladen, zal ik zeggen. En daarmee kunnen ze zowel aan de foodtrucks als aan de drankenbars hun eten of hun drinken gaan halen.
1: En wat als je bijvoorbeeld heel veel geld erop hebt gedaan en dan toch niet zoveel hebt gedronken en gegeten?
2: Dat is niet zo erg. Dan kan je eigenlijk na het festival, in de weken na het festival zal ik zeggen, die centen gewoon terug opvragen en dat is kosteloos.
1: Oké, goed. Dat is ook richting de volgende jaren dan al gekeken? Of?
2: Ja, want dat kaartje kan bijgehouden worden. Dus je betaalt een euro om het kaartje eigenlijk te activeren. Maar als je het bijhoudt voor volgend jaar, ja, dan hoef je die euro niet meer te betalen. En de centjes die erop staan, die blijven er ook altijd op staan. Dus je zet je centen nooit niet kwijt.
1: Ik heb misschien nog een belangrijke vraag. Hoeveel kost een pint?
2: Daar zijn we momenteel nog druk aan het werken aan onze prijzenlijst.
1: Aha. Ja. Moest je een suggestie hebben, mag je dat altijd laten weten in de Topradio BE-app. Laat het weten. Maar kom dat vooral zien en vooral spenden dus op Secrets in Bonaire.
0: Top 2 haakt. Secrets.

0: Gehackt.
1: Het is Top 2 Hackt, 6 uur lange takeover door Secrets hier. Anne, hoe gaat het eigenlijk met de ticketverkoop?
2: Vrij goed. We hadden early bird tickets klaarstaan voor combi zaterdag en zondag. En die zijn eigenlijk al allemaal de deur uit. Dus dat is eigenlijk vrij vlot gegaan.
1: Heel goed. Ja. Dan kan je normaal ook gezien ook nog tickets kopen voor dat VIP-formule.
2: Voor de VIP-formule?
1: Ja.
2: Ja, dus bij ons kan iedereen in de VIP die dat wil. Dus dikwijls is de VIP met tafels of voor bedrijven of wat dan ook. Maar bij ons is de VIP voor iedereen.
1: Dus,
2: als je zegt, ik wil alleen of met twee naar de VIP komen, dat is zeker geen enkel probleem.
1: En die tickets die zijn gewoon te verkrijgen via www.secrets.be. Maar als je nu heel goed oplet, hebben wij misschien ook nog wel een ticketje hier en daar liggen. Want je moet wel natuurlijk het antwoord kennen op een heel erg zeer moeilijke vraag. Anne.
2: Ja. Waarom is Secrets achteraan met een Z geschreven?
1: Ja, dus een Z achteraan, Secrets, die komt van ergens. En we hebben nu jouw antwoord nodig via de Topradio BE-app. En dan kan jij misschien nog gaan feesten. Gratis op een Secrets. Meanwhile hebben we nog een set op de plank liggen van een van de headliners van op het festival, Jan Vervloed.
0: Top 2 Hackt. Secrets. Follow me.

0: Top 2 hard.
1: 6 uur lang, het is voorbij gevlogen hier aan.
2: Ja, absoluut.
1: Hoe vond je het?
2: Leuk, heel leuk.
1: Hoeveel zin heb je eigenlijk zelf in Secrets?
2: Oh, ongelooflijk veel zin.
1: Ja, ga je zelf als organisator daarvan kunnen genieten? Of denk je dat het heel veel brandjes gaat blussen zijn en constant paraat zijn aan de telefoon?
2: Ja, ik ga wel paraat moeten zijn. Mijn vriendinnen vinden het al een beetje jammer, want die willen dat ik mee kom dansen. En ik zal misschien wel eens af en toe een dansje gaan placeren, maar ik wil toch bereikbaar blijven voor als er iets voordoet. Ja.
1: Maar het is de eerste keer dat jullie het nu doen, maar ik kan al garanderen dat het volgend jaar wel is. En dan is alles al gebloeprint en loopt alles keivlot, dan kan je gewoon volgend jaar gaan genieten op je eigen festival.
2: Ja, ik hoop het.
1: Heb je al een datum voor volgend jaar? Of?
2: Ik vermoed dat we naar het weekend gaan waar dat 1 augustus dan op de zondag valt.
1: Ah ja, voilà. Ja. Maar ongeveer wel rond dezelfde data.
2: Ja.
1: Nu is het te doen op zaterdag 1 en zondag 2 augustus. Er zijn nog tickets, daarvoor mag je surfen naar de website
2: www.secrets.be.
1: Ik wens je heel erg veel succes. Ik wens je heel veel mooi weer toe.
2: Ja, wij hopen ook vooral op goed weer.
1: Ja. Dat weten we natuurlijk nooit met het Belgische weer, maar laten we schietje-bedje doen en we gaan dan gewoon keihard manifesten. Merci voor de 6 uur lange mooie radio aan.
2: Jullie bedankt.
1: Salutjes.
2: Dag.
0: Top 2 haakt. Secrets.